je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.

fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: and beautiful.
1: Moet je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

Goedemorgen, het is donderdag vandaag en dat betekent de voorlaatste werkdag van deze week. Ik ben Wim, nog bij je tot 12. Kijken naar de weerkaarten voor geel in de Zuiderkempen. En wat zien we na het optrekken van ochtendgrijs? Wordt het overal zonnig met geleidelijk enkele hoge en middelhoge bewolking. Temperatuur maximaal 18 graden Celsius.

Nederland. Dit is GFM. Een voormalige aankoopverantwoordelijke van de brandweer Zonne Kempen is veroordeeld voor fraude. Lees allemaal op onze website gfm.be. Everybody's talking at me.

Goedemorgen, GLFM met Wim nog bij je tot 12. Straks om 7 zijn er de actualiteit. Het Vlaanderen-België veld verzocht door het persagentschap Belga. En nieuws uit Geel en de Zuidercamper uitwegen natuurlijk op onze website glfm.be. Daar lees je onder meer dat drie campus de specialiteiten uit Mol erkennen.

Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Premier Bart De Wever schrapt voorlopig zijn voorstel om de BTW-tarieven te hervormen. Onder meer daarop liepen de onderhandelingen steeds vast, omdat de MR zich bleef verzetten. De Wever moet nu nog maar op zoek naar zo'n 3 tot 4 miljard euro en dus geen 10 miljard zoals eerst gepland. Hij wil eerst een akkoord over de begroting voor volgend jaar en dus niet tot 2029. De Wever wil zo vermijden dat we moeten starten met een noodbegroting. Politiek journalist Karel Latré.
1: Niet elke partij staat hiervoor te springen, maar zeg maar eens nee tegen zo'n aanpak waarmee je wat zekerheid wil inbouwen tegen ja, een grote rentesneeuwbal die komt of rentes op onze staatsschuld die op springen staan. Dat is moeilijk om nu nee te zeggen, ook al liggen maatregelen om aan dat bedrag te geraken volgend jaar misschien wel moeilijk voor de partijen.
0: Het federaal parket in ons land heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar witwassen. Mogelijk gelinkt aan de Congolese president Félix Tshisekedi. Dat meldt La Libre Belgique en het parket bevestigt dat nieuws. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden betrokken zijn. 7 op de 10 mensen die elke dag maagzuurremmers nemen, kunnen daar eigenlijk mee stoppen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het UZ Leuven, professor Jan Tak.
2: De mensen die in de studie zaten hadden meer dan 10 jaar dagelijks een zuurremmer genomen. De meest efficiënte benadering was zeggen aan de patiënt, stop vandaag. En als je klachten hebt, herstart. En als de klachten terug weg zijn, stop terug. Dit zijn degenen waar dat er bijna 70% een jaar later nog altijd geen zuurremmer neemt.
0: Het overmatige gebruik van maagzuurremmers kost ons land nu zo'n 120 miljoen euro per jaar. Er is opnieuw brand uitgebroken op een schip in de Zwarte Zee. Dat gebeurde voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Het is nog niet duidelijk of het schip geraakt werd door een drone. Aan boord zaten 17 mensen, niemand raakte gewond. De bemanning zou het vuur zelf geblust hebben. Sinds begin deze maand zijn er al meerdere schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. En in de Champions League voetbal is er gisteravond veel gescoord. Real Madrid won op de valreep van AS Roma met 3-4. Titelverdediger PSG klopte Manchester City met 2-4. Romelu Lukaku verloor dan weer met zijn club Fenerbahce met 6-0 van Aston Villa. En Liverpool ging met 3-6 winnen van het Oostenrijkse LASK Linz. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
1: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie, sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
0: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
2: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
3: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij. Hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Très Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Très Belge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trèsbelge.be.
4: Oh la la, c'est très belge.
2: GLFM.

0: Geen FM willen wat cultuur opstijven. Let nu zeer goed op. 1 minuut voor cultuur.
1: Vandaag zaadje voor zaadje. Morgen een heel bos. Het bos groeit, het praat, het zingt en het staat nooit stil. Het kleurt, het verandert. En kijk daar, tussen de bomen, mos. Op zondag 18 oktober brengt het theatergezelschap Sprookjes en Zo de magische familievoorstelling Mos in Cultuurcentrum De Werft. In deze interactieve en poëtische circustheatervoorstelling staat onze prachtige natuur centraal. Sprookjes en Zo weten allerkleinste en hun ouders en grootouders telkens weer te verbazen met beeldend theater, vol heerlijke magie. Kom, werk mee aan ons bos en laat je betoveren. Het bos wacht op jou. Maar wees er snel bij. Er zijn nog enkele tickets verkrijgbaar voor de voorstelling van 11 uur 's morgens via www.dewerft.be.
0: 1 minuut voor cultuur.

0: Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
1: Ontdek Pafuto in Balen.
0: Bij Pafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
1: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
0: Kom langs bij Pafuto, Scherps 81 in Balen.
1: Liever eerst online kijken? Surf naar www.pafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
0: Pafuto. Waar mode en plezier samenkomen.
2: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
3: Het Geels Volkstoneel speelt de schoonste dag van Yves Caspar.
4: Pa, jij gaat trouwen met een Française die je online hebt leren kennen.
5: Ja, jongen. Je vois la vie en rose. En ze woont op de Champs-Élysées.
4: Wat gaat toch weer aan die kosten?
3: Wordt dit de schoonste dag van uw leven of een ras-echte ramp? Ontdek het vanaf 6 november. Meer info op www.geelsvolkstoneel.be.
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
6: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
6: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
6: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Met dank aan Superjump en Geel FM.
7: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
1: Geel FM.

Fijne muziek, een van de grootste garanties die we kunnen geven hier bij GFM. Een hele goedemorgen. 5 bestuurders onder invloed bij wodka-controles in de politiezone. Geel Luik Dalmeerhout, lees allemaal op onze website gfm.be.

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.

0: Werknemers van farmabedrijf GSK blokkeren vanmorgen de sites in Waver en Rixensart. Ze willen door de actie zoveel mogelijk jobs redden. Gisteren maakte de directie bekend dat er mogelijk meer dan 1200 jobs verdwijnen. Het zou meteen de grootste ontslagronde zijn in ons land in anderhalf jaar. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Er werken zo'n 8500 mensen. Het is nog afwachten hoe de coalitiepartners van premier Bart De Wever gaan reageren op zijn nieuwe begrotingsplannen. De Wever zoekt eerst een akkoord voor volgend jaar en dus niet meteen voor de komende drie jaar. Hij moet nu zo'n 3 tot 4 miljard euro vinden en dus geen 10 miljard meer. En daardoor verdwijnt de omstreden BTW-hervorming uit het plan dat nu op tafel ligt. Dat weet politiek journalist Karel Latré.
1: Er wordt wel met een indexsprong gewerkt op onze lonen, mogelijk ook uitkeringen. En er zijn geen grote hervormingen in de zorg voorlopig. Sommige partijen hebben grote bedenkingen. Waar blijven die grote hervormingen? En hoe zeker zijn we dat de MR zeker die grote stap naar 10 miljard euro nog wil zetten?
0: Want het was vooral de MR die tegen zo'n BTW-hervorming was. 7 op de 10 mensen die elke dag maagzuurremmers nemen, kunnen daar eigenlijk mee stoppen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het UZ Leuven, professor Jan Tak.
2: De mensen die in de studie zaten hadden meer dan 10 jaar dagelijks een zuurremmer genomen. De meest efficiënte benadering was zeggen aan de patiënt, stop vandaag. En als je klachten hebt, herstart. En als de klachten terug weg zijn, stop terug. Dit zijn degenen waar dat er bijna 70% een jaar later nog altijd geen zuurremmer neemt.
0: Het overmatig gebruik van maagzuurremmers kost ons land nu zo'n 120 miljoen euro per jaar. De politie en het parket onderzoeken een vechtpartij aan een middelbare school in Maaseik in Limburg. Op beelden die circuleren op sociale media is te zien hoe 4 jongeren iemand aanvallen. De politie probeert nu de daders op te sporen. Het zou gaan om jongeren die vroeger op de school hebben gezeten. Er is opnieuw brand uitgebroken op een schip in de Zwarte Zee. Dat gebeurde voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Het is nog niet duidelijk of het schip geraakt werd door een drone. Aan boord zaten 17 mensen, maar niemand raakte gewond. De bemanning zou het vuur zelf geblust hebben. Sinds begin deze maand zijn er al meerdere schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. En misschien kom je vandaag wel iemand uit het middelbaar tegen op je werk, want het is vandaag de Yuka Action Day. Dat is een dag waarop meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren voor één dag gaan werken. Ze verdienen zo'n 70 euro, die gaat naar verschillende projecten voor jongeren, zowel in ons land als in het buitenland. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

8 voorbij, Geel FM met Wim. Nog bij tot 12. De gemeente Meerhout heeft inwoners gesensibiliseerd tijdens de week van de handhaving over de impact van sigarettenpeuken op het milieu. Tijdens een campagne werden 55 zakasbakjes uitgedeeld. Onder meer op de donderdagmarkt. Dat lees je allemaal op onze website geelfm.be. Deze goede man heeft een tijd terug het tijdelijke voor het eeuwige ingeruild. Nick Kamen.

0: champagne. Mijn huis is juist verkocht.
1: Hé, zo rap. Ja. En je makelaar, Quanta Costa?
2: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroegd.
1: Dat meende je niet.
2: Ja, die mooie SP, die vonden rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: Dus geen kost.
2: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
3: Imo SP. Dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
4: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
5: Millicenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Millicenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar millicentersmets.be.
4: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.

0: Bol Ezaart. Samen met het Antwerpse duo Parka Parapu zorgen ze voor een eigenzinnige mix van synthpop, new wave en heerlijk absurde teksten. Deuren open om 8, concert om 9 uur 's avonds. Tickets in voorverkoop aan €18 aan de bar van de Kapel. Ezaart 151 in Mol. Aan de kassa betaal je €25. Arbeid adelt en Parka Parapu op 10 november. Mis het niet.
1: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-olen.be.
2: Gele

0: Fijn dat ons gevonden hebt. Gil FM met Wim nog bij tot 12. En straks eens kijken naar de weerkaart voor onze regio.
1: 1 minuut voor cultuur.
2: Vandaag zaadje voor zaadje. Morgen een heel bos. Het bos groeit, het praat, het zingt en het staat nooit stil. Het kleurt, het verandert. En kijk daar, tussen de bomen. Mos. Op zondag 18 oktober brengt het theatergezelschap Sprookjes en Zo de magische familievoorstelling Mos in Cultuurcentrum De Werft. In deze interactieve en poëtische circustheatervoorstelling staat onze prachtige natuur centraal. Sprookjes en Zo weten de allerkleinste en hun ouders en grootouders telkens weer te verbazen met beeldend theater, vol heerlijke magie. Kom, werk mee aan ons bos en laat je betoveren. Het bos wacht op jou. Maar wees er snel bij. Er zijn nog enkele tickets verkrijgbaar voor de voorstelling van 11 uur 's morgens via www.dewerft.be.
1: 1 minuut voor cultuur.

0: Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in Geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
1: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij, zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt is groot. Geen probleem. Bij Trebelsch in Shoppingpark Ole

0: C'est très belge.
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
2: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel.
3: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
2: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
4: Geel FM.

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Rond deze tijd start de zesde dag van het assiseproces rond kleuter Dien. De jongen was amper vier toen hij 4 jaar geleden ontvoerd en gedood werd door Dave de Kok, zijn oppas. Ook de ex van de kok, Romy W., staat terecht. Eerst komen er nog politieagenten aan het woord, daarna starten de pleidooien. Dat zegt gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
1: Als eerste komen de burgerlijke partijen aan het woord. En nu Dave de Kok schuld heeft bekend aan doodslag, zal Jeff Vermasse zijn pijlen vooral richten op Romy W. Hij en zijn cliënte Elke Verbergmoes, de mama van Dien, zijn ervan overtuigd dat Romy boter op het hoofd heeft en dat ze meeschuldig is aan de ontvoering van de kleine Dien.
0: En ook het Openbaar Ministerie is daarvan overtuigd. De Kok en Romy kennen volgende week hun straf. Werknemers van farmabedrijf GSK blokkeren vanmorgen de sites in Waver en Rixensaar. Ze willen door de actie zoveel mogelijk jobs redden. Gisteren maakte de directie bekend dat er mogelijk meer dan 1200 jobs verdwijnen. Het zou meteen de grootste ontslagronde zijn in ons land in 1,5 jaar. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Er werken zo'n 8500 mensen. En over een uur begint in Brussel een Europese top. De Europese leiders gaan het onder meer hebben over de stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. En er is meer, zegt journalist Jelle Frenke.
2: Het spook van Euroclear doemt hier weer op de Europese top. De miljarden aan Russische bevroren tegoeden die in Brussel op rekeningen van Euroclear vaststaan. Sommige Europese landen opperen weer om dat geld vrij te maken en aan Oekraïne te geven. Herinner je vorig jaar? Toen heeft Bart Wever zich met hand en tand verzet tegen dat plan en heeft hij slag thuis gehaald.
0: President Zelensky is ook in Brussel. Hij gaat vanmiddag op bezoek bij onze koning. En hij wil ook een gesprek met premier De Wever, want Oekraïne zou meer geld nodig hebben. De top duurt tot en met morgen. Ons land voert gesprekken met Frankrijk over kernwapens, dat schrijft De Morgen. De twee landen willen meer samenwerken op dat vlak om zo te zorgen voor een sterker en veiliger Europa. Ze willen niet enkel afhankelijk zijn van Amerikaanse kernwapens, mocht het ooit tot een conflict komen. De Franse president Macron had eerder ook al gesprekken met onder meer Duitsland en Polen. En in Mexico zijn nu al 8 mensen om het leven gekomen door het noodweer, dat melden de autoriteiten daar. 2 mensen zijn ook nog altijd vermist. Er waren de voorbije dagen meerdere tropische stormen in Mexico en die zorgden op sommige plaatsen voor hevige regen en overstromingen. De hulpdiensten hebben gisteren nog 32 mensen kunnen redden. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: Amai, Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
1: Ja, ja, op een maand zeker.
0: Nee, binnen de week.
1: Huh, wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
0: Nee, Imo SP, die stellen dus

fijne muziek. Altijd een grote troef hier bij Geel FM. De stad Geel heeft bijna 10.000 euro aan beloningen uitgereikt aan scholen en jeugdverenigingen die deelnamen aan de operatie Proper. Dat de initiatief stimuleert de strijd tegen zwerfvuil. Alles hierover lees je op onze website geelfm.be.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info surf naar geelfm.be.

0: vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel.
1: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
0: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
2: Het Geels Volkstoneel speelt de schoonste dag van Yves Caspar.
3: Pa, jij gaat trouwen met een Française die je online hebt leren kennen.
4: Ja, jongen, je voit la vie en rose. En ze woont op de Champs-Élysées.
3: Wat gaat toch weer aan die kosten?
2: Wordt dit de schoonste dag van uw leven of een ras-echte ramp? Ontdek het vanaf 6 november. Meer info op www.geelsvolkstoneel.be.
5: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
6: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be. Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-olen.be.
1: Geel FM.

Goedemorgen, dit is GFM. Tot en met de 18 oktober is het de week van de kinderopvang. En dit jaar staat die in het teken van de magie van kinderopvang. Meer hierover GFM.

0: je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: Een 20-jarige man uit Mol krijgt een werkstraf van 120 uur en moet 3000 euro schadevergoeding betalen voor de verkrachting van een 18-jarige vrouw. Na vrijwillige seks penetreerde hij haar opnieuw terwijl ze sliep. De rechtbank benadrukt dat seks zonder toestemming verkrachting is. 8 beklaagden staan terecht voor de diefstal van luxe cosmetica ter waarde van 3,5 miljoen euro en de brand bij opslagbedrijf Storebox in Westerlo. Volgens het parket werd de brand in juni vorig jaar aangestoken om sporen uit te wissen. Meer dan 180 opslagboxen raakten beschadigd. De vermoedelijke brandstichter bekende. Er dreigt tot 5 jaar cel. In Meerhout komt er een infomarkt over de plannen voor een nieuwe kleuterschool en buitenschoolse kinderopvang aan de Schoolstraat. Bezoekers krijgen uitleg over het project en de toekomst van de schoolcampus. De infomarkt vindt plaats op maandag 19 oktober van 6:30 tot 8:00 in de avond in de polyvalente zaal van lagere school De Duizendpoot. In Laakdal is de nieuwe kindergemeenteraad voor de periode 2026 tot 2028 officieel gestart. De jonge raadsleden legden op 9 oktober de eed af. Florian van de Weijer van VBS Grootvorst werd verkozen tot kinderburgemeester. Leerlingen van de 6 basisscholen denken onder het thema Kinderen toegelaten mee over een kindvriendelijker Laakdal. Superjump aan de Antwerpse weg in Geel viert van vrijdag 16 tot zondag 18 oktober zijn 9e verjaardag. Er zijn jump-initiaties, DJ-sets, muziek en animatie. Vrijdag opent Superjump om 4 uur in de namiddag, zaterdag en zondag om 10 uur in de ochtend. Bij The House of Fun zijn ook bowling, games, karaoke, pool en darts mogelijk. Overdag bowlen kost zaterdag en zondag 5 euro per persoon. Dit was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
3: Geel FM.

Fijn dat ons ze gevonden hebt. Dit is GFM. Daftrux haalt een bestelling binnen van 131 vrachtwagens bij FedEx. En dat is goed nieuws voor de fabriek in Oevel. Lees allemaal op onze website gfm.be.

0: Centers Mets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Centers Mets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
1: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in één van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: Met dank aan Superjump en Geel FM.
4: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
5: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat,

0: cultuur.
1: Donderdag 15 oktober. Beleef je een avond vol beweging op het podium in Cultuurcentrum De Werf. De voorstelling Repeat Club is een energieke, opzwepende dansvoorstelling van het Leuvense jeugdtheater en dansgezelschap Fabuleus en choreograaf Danae Bosmans. De voorstelling draait om verbinding, ritme en de ontembare energie van de jeugd. In de Repeat Club onderzoekt Danae Bosman hoe een groep individuen via herhaling en samenwerking een gemeenschappelijk ritme kan vinden. Ze vergelijkt het zelf met een zwerm vogels die zich in de perfecte eenheid door de lucht beweegt, zonder één vogel de absolute basis. Op het podium staan 9 jongeren met de meest uiteenlopende achtergronden en fysieke mogelijkheden. Allemaal vonden ze hun plek in de groep. De voorstelling herdefinieert wat het betekent om anders te zijn en laat zien hoe dans en muziek een universele brug slaat. Laat je meeslepen door de stuwende beats en de ontembare energie van het collectief. Wees er dus bij. Op donderdag 15 oktober om 7:15 s'avonds. Reserveer je plekje via www.dewerft.be.
0: 1 minuut voor cultuur. Goedemorgen, GLFM.
2: Jij hoort bij ons.

Fijne muziek, een van de grootste garanties die we kunnen geven hier bij GFM. Kijken naar de weerkaarten voor onze regio. Het wordt overal zonnig met geleidelijk enkele hoge en middelhoge wolkenvelden. Het is zeer zacht voor de tijd van het jaar, namelijk 18 graden Celsius.

0: Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Très Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Très Belge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trèsbelge.be.
1: Oh la la, c'est très belge.
2: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
3: Hé, zo rap. Ja, en je makelaar, quanta costa?
2: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroekt.
3: Dat meende je niet.
2: Ja, Imo SP, die vonden rap naar kopers. Hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
3: Dus geen kost.
2: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
4: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
5: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
6: Bel 014 58 82 82
5: of surf naar gelfm.be voor meer info.
6: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd
7: avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
0: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.

Phil Collins nog een keer bij GFM. Ik ben Wim nog bij je tot te noemen. In de week van 26 oktober worden op verschillende plaatsen in Ode binnen een straal van 500 meter rond de Umicore-site bodemstaal genomen. Een erkend bodemsaneringsbureau onderzoekt de bovenste 15 centimeter van de grond. Meer over die nieuwsheid, dat lees je natuurlijk op onze website. En dat is nog altijd gfm.nl.

0: Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Babu restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: Een 20-jarige man uit Mol krijgt een werkstraf van 120 uur en moet 3000 euro schadevergoeding betalen voor de verkrachting van een 18-jarige vrouw. Na vrijwillige seks penetreerde hij haar opnieuw terwijl ze sliep. De rechtbank benadrukt dat seks zonder toestemming verkrachting is. 8 beklaagden staan terecht voor de diefstal van luxe cosmetica ter waarde van 3,5 miljoen euro en de brand bij opslagbedrijf Storebox in Westerlo. Volgens het parket werd de brand in juni vorig jaar aangestoken om sporen uit te wissen. Meer dan 180 opslagboxen raakten beschadigd. De vermoedelijke brandstichter bekende. Er dreigt tot 5 jaar cel. In Meerhout komt er een infomarkt over de plannen voor een nieuwe kleuterschool en buitenschoolse kinderopvang aan de Schoolstraat. Bezoekers krijgen uitleg over het project en de toekomst van de schoolcampus. De infomarkt vindt plaats op maandag 19 oktober van 6:30 tot 8:00 in de avond in de polyvalente zaal van lagere school De Duizendpoot. In Laakdal is de nieuwe kindergemeenteraad voor de periode 2026 tot 2028 officieel gestart. De jonge raadsleden legden op 9 oktober de eed af. Florian van de Weijer van VBS Grootvorst werd verkozen tot kinderburgemeester. Leerlingen van de 6 basisscholen denken onder het thema Kinderen toegelaten mee over een kindvriendelijker Laakdal. Superjump aan de Antwerpse weg in Geel viert van vrijdag 16 tot zondag 18 oktober zijn 9e verjaardag. Er zijn jump-initiaties, DJ-sets, muziek en animatie. Vrijdag opent Superjump om 4 uur in de namiddag, zaterdag en zondag om 10 uur in de ochtend. Bij The House of Fun zijn ook bowling, games, karaoke, pool en darts mogelijk. Overdag bowlen kost zaterdag en zondag 5 euro per persoon. Date was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel. Geel FM.

0: Je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
2: Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
3: Ontdek Bafuto in Balen.
2: Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
3: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
2: Kom langs bij Bafuto, Scherps 81 in Balen.
3: Liever eerst online kijken? Surf naar www.bafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
2: Bafuto, waar mode en plezier samenkomen.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
4: Geel FM.

0: Gelfijn, wil je wat cultuur opsnuiven? Let nu zeer goed op. 1 minuut voor cultuur.
1: Op vrijdag 16 oktober verwachten we Marlon Kikken in het cultuurcentrum Werft. Een intense strijd tegen corona en een nipte coma-ervaring. Het had zomaar het einde kunnen zijn. Maar topcomedian Marlon Kikken keerde sterker, scherper en grappiger terug dan ooit tevoren. Met zijn splinternieuwe show Maestro bewijst hij dat de beste humor ontstaat uit de grootste problemen. Gewapend met zijn sympathieke stijl, meesterlijke one-liners, hilarische verhalen en heerlijke muzikale intermezzo's brengt hij de zaal gegarandeerd aan het lachen. Marlon Kikken deelt zijn unieke kijk op het leven op de manier zoals alleen hij dat kan. Ontspannen, intiem en ijzersterk. Zijn missie? Jou meenemen naar een absoluut lachend hoogtepunt. Laat je meeslepen door deze echte meester van de lach. Afspraak op vrijdag 16 oktober om 7:45 s'avonds in Cultuurcentrum De Werft. Tickets verkrijgbaar via www.dewerft.be.
0: 1 minuut voor cultuur.

0: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie-o-olen.be.
1: Het Geels Volkstoneel speelt de schoonste dag van Yves Caspar.
2: Pa, jij gaat trouwen met een Française die je online hebt leren kennen.
3: Ja, jongen. Je vois la vie en rose. En ze woont op de Champs-Élysées.
2: Wat gaat toch weer aan die kosten?
1: Wordt dit de schoonste dag van uw leven of een ras-echte ramp? Ontdek het vanaf 6 november. Meer info op www.geelsvolkstoneel.be.
4: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.

0: gaan.
1: Muziek uit de Kempen, deze Pommeling Thijs. De politie waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als bankmedewerkers en agenten. Lees allemaal op onze website gfm.be. En straks om 12 zijn er de actualiteit, het Vlaanderen, België en de wereld, verzocht door het persagentschap Belga.

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Das Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.

0: Banken moeten klanten die slachtoffer zijn geworden van phishing meteen terugbetalen, ook bij nalatigheid. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Banken waren al verplicht om het geld van slachtoffers terug te storten, maar ze konden dat weigeren als de klant volgens hen nalatig was. Nu is er geen discussie meer mogelijk, dat zegt Stefaan van der Jeugd van het Hof van Justitie.
1: Wel, het belangrijkste van de uitspraak van het Hof van Justitie vandaag is dat in gevallen van fraude, van phishing, dat het in eerste instantie toch de bank is die moet terugbetalen. Die moet het geld terugstorten aan de klant. Dat moet zelfs binnen één werkdag gebeuren. Pas dan kan de bank eventueel het geld gaan verhalen op de klant. Maar dan moet de bank wel gaan bewijzen dat er sprake is van een grove nalatigheid.
0: Bijvoorbeeld wanneer je de code van je bankkaart niet goed hebt beschermd. Albert Heijn kan zijn rekken weer aanvullen. De supermarktketen meldt dat de leveringen aan de winkels zijn hervat na de IT-problemen van de afgelopen dagen. Door een mogelijke cyberaanval lagen de IT-systemen plat en waren er problemen bij de distributiecentra. Maar die raken dus stilaan opgelost. Je kan wel nog geen boodschappen online bestellen om thuis te laten leveren. En ook bij de Delhaize waren er problemen, maar zij bevoorraden de winkels via een ander systeem nu. Kom op tegen kanker roept op om een geel lintje op te spelden voor de dag tegen kanker vandaag. Heel Vlaanderen is dan solidair met mensen met kanker en hun naasten. Dat zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
2: Het gele lintje staat voor die solidariteit. Het is een klein symbool en het is iets dat je vandaag, als het goed is, overal in Vlaanderen zal tegenkomen. Het toont dat iedereen zijn verhaal heeft en het altijd wel voor iemand draagt. Of je nu een collega bent of een partner of wie dan ook, het toont dat je dat signaal geeft, je staat er niet alleen voor en wij zijn er voor jou.
0: Er zijn 8 mensen vermist na de scheepsbrand voor de kust van Roemenië op de Zwarte Zee. Dat melden de maritieme autoriteiten in Roemenië. Er waren 12 mensen aan boord, 4 van hen konden gered worden. De oorzaak van die brand is nog niet bekend. Mogelijk was het een drone-aanval, want Rusland valt de laatste tijd regelmatig schepen aan voor de kust van Roemenië en Bulgarije. En sport, onze landgenoot Milan Fretin heeft de 3e en langste etappe van de Ronde van Guangxi gewonnen in China. Het is meteen ook zijn eerste World Tour zege. Hij was de snelste in de massasprint na 212 kilometer koersen. De Ronde van Guangxi duurt nog tot en met zondag. Zonnig met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment. Millicenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Millicenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar millicentersmets.be.
1: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt.

0: Oh là là, c'est très belge.
1: Geel Centrum, dat kleurig winkelen.
2: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat kleurig winkelen.
2: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Met dank aan Superjump en Geel FM.
3: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere asdagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
4: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar De Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar De Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
5: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
6: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
7: Ja, op een maand zeker.
6: Nee, binnen de week.
7: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?

0: 1 minuut voor cultuur.
1: Vandaag zaadje voor zaadje. Morgen een heel bos. Het bos groeit, het praat, het zingt en het staat nooit stil. Het kleurt, het verandert. En kijk daar, tussen de bomen, mos. Op zondag 18 oktober brengt het theatergezelschap Sprookjes en Zo de magische familievoorstelling Mos in Cultuurcentrum De Werft. In deze interactieve en poëtische circustheatervoorstelling staat onze prachtige natuur centraal. Sprookjes en Zo weten allerkleinste en hun ouders en grootouders telkens weer te verbazen met beeldend theater, vol heerlijke magie. Kom, werk mee aan ons bos en laat je betoveren. Het bos wacht op jou. Maar wees er snel bij. Er zijn nog enkele tickets verkrijgbaar voor de voorstelling van 11 uur 's morgens via www.dewerft.be.
0: 1 minuut voor cultuur.

0: je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat? Of voor het harde werk? Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkel om 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be. Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases? Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis. Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
1: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
2: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Broek Vielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
3: GLFM.

uur bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Er zijn in Vlaanderen 2 mensen overleden na een besmetting met het Westnijlvirus. Dat meldt het departement Zorg. Het gaat om personen die tot de risicogroepen hoorden, dus oudere of kwetsbare mensen. Annelien de Sadeleren van het departement Zorg.
1: Het is niet nodig om je zorgen te maken, want het is nog altijd zo dat 80% van de mensen met een besmetting van het Westnijlvirus geen symptomen krijgen. En 19% krijgt gripperige symptomen, dus koorts, vermoeidheid, hoofdpijn. Slechts 1% van de besmette personen kan ernstig ziek worden met dan een hersenontsteking of een hersenvliesontsteking.
0: Het virus wordt overgedragen via muggen. In Vlaanderen zijn er in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Banken moeten klanten die slachtoffer zijn geworden van phishing meteen terugbetalen, ook bij nalatigheid. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Banken waren al verplicht om het geld van slachtoffers terug te storten, maar ze konden dat weigeren als de klant volgens hen nalatig was. Nu is er vooraf geen discussie meer mogelijk, dat zegt Stefan van der Jeugd van het Hof van Justitie.
2: Wel, het belangrijkste van de uitspraak van het Hof van Justitie vandaag is dat in gevallen van fraude, van phishing, dat het in eerste instantie toch de bank is die moet terugbetalen. Die moet het geld terugstorten aan de klant. Dat moet zelfs binnen 1 werkdag gebeuren. Pas dan kan de bank eventueel het geld gaan verhalen op de klant. Maar dan moet de bank wel gaan bewijzen dat er sprake is van een grove nalatigheid.
0: Bijvoorbeeld als je de code van je bankkaart niet goed hebt beschermd. Albert Heijn kan zijn rekken weer aanvullen. De supermarktketen meldt dat de leveringen aan de winkels zijn hervat na de IT-problemen van de afgelopen dagen. Door een mogelijke cyberaanval lagen de systemen plat en waren er problemen bij de distributiecentra. Maar die raken dus stilaan opgelost. Je kan wel nog geen boodschappen online bestellen om thuis te laten leveren. Ook bij de Leijzen waren er problemen, maar zij bevoorraden de winkels via een ander systeem nu. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 mensen overleden door de zware overstromingen. Hevige regenval heeft verschillende straten blank gezet en de hulpdiensten moesten verschillende mensen redden die vastzaten in gebouwen. In heel wat wijken waren er ook aardverschuivingen. En sportzwemmer Luca Envo heeft een nieuw Belgisch record op de 1500 meter vrije slag. Hij verbeterde zijn eigen record van begin deze maand met bijna 2 seconden op de wereldbeker Manche Korte Baan in Kazachstan. Hij won ook de wedstrijd voor een Hongaar en een Oezbeek. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
1: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
2: Hé, zo rap.
3: Ja, en je makelaar Quanta Costa?
1: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroekt.
3: Dat meende je niet.
1: Ja, Imo SP, die vonden rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
3: Dus geen kost.
1: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
4: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.

0: Op vrijdag 16 oktober verwachten we Marlon Kikken in het cultuurcentrum Werft. Een intense strijd tegen corona en een nipte coma-ervaring, het had zomaar het einde kunnen zijn. Maar topcomedian Marlon Kikken keerde sterker, scherper en grappiger terug dan ooit tevoren. Met zijn splinternieuwe show Maestro bewijst hij dat de beste humor ontstaat uit de grootste problemen. Gewapend met zijn sympathieke stijl, meesterlijke one-liners, hilarische verhalen en heerlijke muzikale intermezzo's, brengt hij de zaal gegarandeerd aan het lachen. Marlon Kikken deelt zijn unieke kijk op het leven op de manier zoals alleen hij dat kan. Ontspannen, intiem en ijzersterk. Zijn missie? Jou meenemen naar een absoluut lachend hoogtepunt. Laat je meeslepen door deze echte meester van de lach. Afspraak op vrijdag 16 oktober om 7:15 s'avonds in Cultuurcentrum De Werft. Tickets verkrijgbaar via www.dewerft.be.
1: 1 minuut voor cultuur.

0: Paul Esaert. Samen met het Antwerpse duo Parka Paraplu zorgen ze voor een eigenzinnige mix van synthpop, new wave en heerlijk absurde teksten. Deuren open om 8, concert om 9 uur 's avonds. Tickets in voorverkoop aan €18 aan de bar van de Kapel. Esaert 151 in Mol. Aan de kassa betaal je €25. Arbeid adelt en Parka Paraplu op 10 november. Mis het niet.
1: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82. Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment. Psst,
0: hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Tre Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Tre Belge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trebelge.be.
2: Oeh la la, c'est Tre Belge.
3: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel.
0: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar De Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar De Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
3: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse. Molseweg 88 in Geel.
1: Geel FM.

0: je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: Een 20-jarige man uit Mol krijgt een werkstraf van 120 uur en moet 3000 euro schadevergoeding betalen voor de verkrachting van een 18-jarige vrouw. Na vrijwillige seks penetreerde hij haar opnieuw terwijl ze sliep. De rechtbank benadrukt dat seks zonder toestemming verkrachting is. 8 beklaagden staan terecht voor de diefstal van luxe cosmetica ter waarde van 3,5 miljoen euro en de brand bij opslagbedrijf Storebox in Westerlo. Volgens het parket werd de brand in juni vorig jaar aangestoken om sporen uit te wissen. Meer dan 180 opslagboxen raakten beschadigd. De vermoedelijke brandstichter bekende. Er dreigt tot 5 jaar cel. In Meerhout komt er een infomarkt over de plannen voor een nieuwe kleuterschool en buitenschoolse kinderopvang aan de Schoolstraat. Bezoekers krijgen uitleg over het project en de toekomst van de schoolcampus. De infomarkt vindt plaats op maandag 19 oktober van 6:30 tot 8:00 in de avond in de polyvalente zaal van lagere school De Duizendpoot. In Laakdal is de nieuwe kindergemeenteraad voor de periode 2026 tot 2028 officieel gestart. De jonge raadsleden legden op 9 oktober de eed af. Florian van de Weijer van VBS Grootvorst werd verkozen tot kinderburgemeester. Leerlingen van de 6 basisscholen denken onder het thema Kinderen toegelaten mee over een kindvriendelijker Laakdal. Superjump aan de Antwerpse weg in Geel viert van vrijdag 16 tot zondag 18 oktober zijn 9e verjaardag. Er zijn jump-initiaties, DJ-sets, muziek en animatie. Vrijdag opent Superjump om 4 uur in de namiddag, zaterdag en zondag om 10 uur in de ochtend. Bij The House of Fun zijn ook bowling, games, karaoke, pool en darts mogelijk. Overdag bowlen kost zaterdag en zondag 5 euro per persoon. Date was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
3: Geel FM.

0: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Met dank aan Superjump en GLFM.
2: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
0: Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
3: Ontdek Bafuto in Balen.
0: Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
3: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
0: Kom langs bij Bafuto, Scheps 81 in Balen.
3: Liever eerst online kijken? Surf naar www.bafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
0: Bafuto. Waar mode en plezier samenkomen.
4: Het Geels Volkstoneel speelt de schoonste dag van Yves Caspar.
5: Pa, jij gaat trouw met een Française die je online hebt leren kennen.
6: Ja, jongen. Je vois la vie en rose. En ze woont op de Champs-Élysées.
5: Wat gaat toch weer aan die kosten?
4: Wordt dit de schoonste dag van uw leven of een ras-echte ramp? Ontdek het vanaf 6 november. Meer info op www.geelsvolkstoneel.be.
7: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
8: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
9: Geel FM.

één minuut voor één vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor één vereniging. Voor meer info, surf naar geelfm.be.

0: Amai, Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
1: Ja, op een maand zeker.
0: Nee, binnen de week.
1: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de living gezet?
0: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: En wie zijn dat?
0: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
2: Kijk snel op imosp.be.
3: Shoppen in Ole maakt het compleet. Bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
4: Milecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Milecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar milecentersmets.be.
5: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
6: Bel 014 58 82 82
5: of surf naar gelfm.be voor meer info.
6: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
7: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkel om 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.

0: nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: Een 20-jarige man uit Mol krijgt een werkstraf van 120 uur en moet 3000 euro schadevergoeding betalen voor de verkrachting van een 18-jarige vrouw. Na vrijwillige seks penetreerde hij haar opnieuw terwijl ze sliep. De rechtbank benadrukt dat seks zonder toestemming verkrachting is. 8 beklaagden staan terecht voor de diefstal van luxe cosmetica ter waarde van 3,5 miljoen euro en de brand bij opslagbedrijf Storebox in Westerlo. Volgens het parket werd de brand in juni vorig jaar aangestoken om sporen uit te wissen. Meer dan 180 opslagboxen raakten beschadigd. De vermoedelijke brandstichter bekende. Er dreigt tot 5 jaar cel. In Meerhout komt er een infomarkt over de plannen voor een nieuwe kleuterschool en buitenschoolse kinderopvang aan de Schoolstraat. Bezoekers krijgen uitleg over het project en de toekomst van de schoolcampus. De infomarkt vindt plaats op maandag 19 oktober van 6:30 tot 8:00 in de avond in de polyvalente zaal van lagere school De Duizendpoot. In Laakdal is de nieuwe kindergemeenteraad voor de periode 2026 tot 2028 officieel gestart. De jonge raadsleden legden op 9 oktober de eed af. Florian van de Weijer van VBS Grootvorst werd verkozen tot kinderburgemeester. Leerlingen van de 6 basisscholen denken onder het thema Kinderen toegelaten mee over een kindvriendelijker Laakdal. Superjump aan de Antwerpse weg in Geel viert van vrijdag 16 tot zondag 18 oktober zijn 9e verjaardag. Er zijn jump-initiaties, DJ-sets, muziek en animatie. Vrijdag opent Superjump om 4 uur in de namiddag, zaterdag en zondag om 10 uur in de ochtend. Bij The House of Fun zijn ook bowling, games, karaoke, pool en darts mogelijk. Overdag bowlen kost zaterdag en zondag 5 euro per persoon. Dit was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.

0: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar De Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar De Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
1: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt is groot. Geen probleem. Bij Trebelsch in Shoppingpark Ole...

0: c'est très belge.
1: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
2: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel. Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in Geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis. Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse. Molseweg 88 in Geel.
3: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
4: Geel FM.

donderdag 15 oktober. Beleef je een avond vol beweging op het podium in Cultuurcentrum De Werf. De voorstelling Repeat Club is een energieke, opzwepende dansvoorstelling van het Leuvense jeugdtheater en dansgezelschap Fabuleus en choreograaf Danae Bosmans. De voorstelling draait om verbinding, ritme en de ontembare energie van de jeugd. In de Repeat Club onderzoekt Danae Bosman hoe een groep individuen via herhaling en samenwerking een gemeenschappelijk ritme kan vinden. Ze vergelijkt het zelf met een zwerm vogels die zich in de perfecte eenheid door de lucht beweegt, zonder één vogel de absolute basis. Op het podium staan 9 jongeren met de meest uiteenlopende achtergronden en fysieke mogelijkheden. Allemaal vonden ze hun plek in de groep. De voorstelling herdefinieert

definieert wat het betekent om anders te zijn en laat zien hoe dans en muziek een universele brug slaan. Laat je meeslepen door de stuwende beats en de ontembare energie van het collectief. Wees er dus bij. Op donderdag 15 oktober om 7:15 'S avonds reserveer je plekje via www.werft.be.

0: champagne. Mijn huis is juist verkocht.
1: Hé, zo rap. Ja. En je makelaar Quanta Costa?
2: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroegd.
1: Dat meende je niet.
2: Ja, Imo SP, die vond een rap naar kopers. Hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: Dus geen kost.
2: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
3: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.

0: was echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
3: Een 20-jarige man uit Mol krijgt een werkstraf van 120 uur en moet 3000 euro schadevergoeding betalen voor de verkrachting van een 18-jarige vrouw. Na vrijwillige seks penetreerde hij haar opnieuw terwijl ze sliep. De rechtbank benadrukt dat seks zonder toestemming verkrachting is. 8 beklaagden staan terecht voor de diefstal van luxe cosmetica ter waarde van 3,5 miljoen euro en de brand bij opslagbedrijf Storebox in Westerlo. Volgens het parket werd de brand in juni vorig jaar aangestoken om sporen uit te wissen. Meer dan 180 opslagboxen raakten beschadigd. De vermoedelijke brandstichter bekende. Er dreigt tot 5 jaar cel. In Meerhout komt er een infomarkt over de plannen voor een nieuwe kleuterschool en buitenschoolse kinderopvang aan de Schoolstraat. Bezoekers krijgen uitleg over het project en de toekomst van de schoolcampus. De infomarkt vindt plaats op maandag 19 oktober van 19:30 tot 20:00 in de avond in de polyvalente zaal van lagere school De Duizendpoot. In Laakdal is de nieuwe kindergemeenteraad voor de periode 2026 tot 2028 officieel gestart. De jonge raadsleden legden op 9 oktober de eed af. Florian van de Weijer van VBS Grootvorst werd verkozen tot kinderburgemeester. Leerlingen van de 6 basisscholen denken onder het thema Kinderen toegelaten mee over een kindvriendelijker Laakdal. Superjump aan de Antwerpse weg in Geel viert van vrijdag 16 tot zondag 18 oktober zijn 9e verjaardag. Er zijn jump-initiaties, DJ-sets, muziek en animatie. Vrijdag opent Superjump om 4 uur in de namiddag, zaterdag en zondag om 10 uur in de ochtend. Bij The House of Fun zijn ook bowling, games, karaoke, pool en darts mogelijk. Overdag bowlen kost zaterdag en zondag 5 euro per persoon. Dit was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
1: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel. Geel FM.

0: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
1: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
2: Het Geels Volkstoneel speelt de schoonste dag van Yves Caspar.
3: Pa, jij gaat trouwen met een Française die je online hebt leren kennen.
4: Ja, jongen, je voit la vie en rose. En ze woont op de Champs-Élysées.
3: Wat gaat toch weer aan die kosten?
2: Wordt dit de schoonste dag van uw leven of een ras-echte ramp? Ontdek het vanaf 6 november. Meer info op www.geelsvolkstoneel.be.
5: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
0: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
5: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
1: Geel FM.

Vandaag zaadje voor zaadje. Morgen een heel bos. Het bos groeit, het praat, het zingt en het staat nooit stil. Het kleurt, het verandert. En kijk daar, tussen de bomen, mos. Op zondag 18 oktober brengt het theatergezelschap Sprookjes en Zo de magische familievoorstelling Mos in Cultuurcentrum De Werft. In deze interactieve en poëtische circustheatervoorstelling staat onze prachtige natuur centraal. Sprookjes en Zo weten allerkleinste

0: en hun ouders en grootouders telkens weer te verbazen met beeldend theater, vol heerlijke magie. Kom, werk mee aan ons bos en laat je betoveren. Het bos wacht op jou. Maar wees er snel bij. Er zijn nog enkele tickets verkrijgbaar voor de voorstelling van 11 uur 's morgens via www.dewerft.be.
1: 1 minuut voor cultuur.

0: Center Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
1: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
0: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: Met dank aan Superjump en Geel FM.
4: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat, of voor het harde werk, met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkel om 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.

Bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n 1451 euro. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan 2000 euro. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Intussen maakt meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen zich zorgen over de energieprijzen en of het nog betaalbaar blijft. Veel gezinnen weten bijvoorbeeld niet of ze een vast of variabel contract hebben. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse nutsregulator.
1: Als we naar de cijfers kijken, dan zien we wel deel een ander verhaal. Zo zien we dat 57% van de gezinnen denkt een vast energiecontract te hebben. Terwijl als we naar de marktgegevens kijken, dat eigenlijk maar om 33% gaat. Dus dat is inderdaad wel een vrij groot verschil tussen die twee cijfers.
0: 2 op de 3 gezinnen hebben een variabel contract. In Anderlecht hebben meer dan 2000 mensen afscheid genomen van de agent die maandag werd doodgeschoten bij een politieinterventie in Jette. De uitvaart vond plaats in de Al-Amal-moskee. Vanochtend deed het parket opnieuw een sporenonderzoek in Jette. Ze zochten onder meer met een metaaldetector in de berm en keken in de riolen. Het parket wil voorlopig niet communiceren. Het departement Zorg wil extra maatregelen nemen tegen het West-Nijl-virus. Aanleiding zijn de 2 Vlamingen die aan het virus zijn overleden. Anneleen de Sadeleer.
2: We gaan zeker volgend seizoen verder bekijken hoe dat we nog meer bewustwording bij de mensen kunnen creëren. Omdat muggenbeten helaas niet meer zo onschuldig zijn als vroeger, maar dat het nu bijvoorbeeld met dat West-Nijl-virus toch wel een risico kan inhouden. Ik denk dat het bij iedereen relevant kan zijn om zich te beschermen tegen muggenbeten, maar vooral ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen, vooral ernstige onderliggende aandoeningen.
0: In Vlaanderen zijn in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Minister van Consumentenzaken Rob Beenders is tevreden met de nieuwe regels rond phishing. Vandaag besliste het Europese Hof van Justitie dat banken voortaan verplicht zijn om slachtoffers van phishing meteen terug te betalen, zelfs als er sprake is van grote nalatigheid. En dat was eerst niet het geval. Je hoort Beenders.
3: Banken doen dat al 10 jaar, hè? Zeggen tegen slachtoffers van phishing dat het hun eigen fout is en dat ze dom zijn. En vanaf het moment dat een bank niet erkent dat er phishing is, ja, dan moeten ze ook niet terugbetalen. Als consument betaal je elke maand aan je bank om ervoor te zorgen dat je geld goed beheerd wordt. Je vertrouwt je bank. Maar we zien vandaag de dag dat er soms 10.000 euro's verdwijnen 's nachts. En het is gewoon niet jouw fout.
0: En goed nieuws voor liefhebbers van gamen, want de officiële trailer van GTA 6 is eindelijk uit. Ontwikkelaar Rockstar wil de fans onder meer warm maken met beelden van snelle wagens, schaars geklede vrouwen en mannen en geweld. In totaal is er meer dan 8 jaar aan GTA 6 gewerkt. Op 19 november is de game officieel beschikbaar. Vanavond droog met brede opklaringen, minimaal tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maximaal tot 15 graden.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Très Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Très Belge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trèsbelge.be.
1: Oh la la, c'est très belge.
2: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
3: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
4: Ja, ja, op een maand zeker.
3: Nee, binnen de week.
4: Huh, wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
3: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
4: En wie zijn dat?
3: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
5: Kijk snel op imosp.be.
6: Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
0: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
7: Geel FM.

0: voor cultuur.
1: Op vrijdag 16 oktober verwachten we Marlon Kikken in het cultuurcentrum Werft. Een intense strijd tegen corona en een nipte coma-ervaring. Het had zomaar het einde kunnen zijn. Maar topcomedian Marlon Kikken keerde sterker, scherper en grappiger terug dan ooit tevoren. Met zijn splinternieuwe show Maestro bewijst hij dat de beste humor ontstaat uit de grootste problemen. Gewapend met zijn sympathieke stijl, meesterlijke one-liners, hilarische verhalen en heerlijke muzikale intermezzo's brengt hij de zaal gegarandeerd aan het lachen. Marlon Kikken deelt zijn unieke kijk op het leven op de manier zoals alleen hij dat kan. Ontspannen, intiem en ijzersterk. Zijn missie? Jou meenemen naar een absoluut lachend hoogtepunt. Laat je meeslepen door deze echte meester van de lach. Afspraak op vrijdag 16 oktober om 7:15 s'avonds in Cultuurcentrum De Werft. Tickets verkrijgbaar via www.dewerft.be.
0: 1 minuut voor cultuur.

0: vooruit met Garage Lavrijsen in Geel. Lavrijsen is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijsen is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijsen ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijsen-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijsen in Geel.
1: Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
2: Ontdek Bafuto in Balen.
1: Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
2: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
1: Kom langs bij Bafuto, Scheps 81 in Balen.
2: Liever eerst online kijken? Surf naar www.bafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
1: Bafuto. Waar mode en plezier samenkomen.
0: Bij Garage Lavrijsen kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijsen, Molseweg 88 in Geel.
3: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.

0: fijn.
1: Moet je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n 1451 euro. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan 2000 euro. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Intussen maakt meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen zich zorgen over de energieprijzen en of het nog betaalbaar blijft. Veel gezinnen weten bijvoorbeeld niet of ze een vast of variabel contract hebben. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
1: Als we naar de cijfers kijken, dan zien we wel deel een ander verhaal. Zo zien we dat 57% van de gezinnen denkt een vast energiecontract te hebben. Terwijl als we naar de marktgegevens kijken, dat eigenlijk maar om 33% gaat. Dus dat is inderdaad wel een vrij groot verschil tussen die twee cijfers.
0: 2 op de 3 gezinnen hebben een variabel contract. Het departement Zorg wil extra maatregelen nemen tegen het West-Nijl-virus. Aanleiding zijn de 2 Vlamingen die aan het virus zijn overleden. Anneleen de Sadeleer.
2: We gaan zeker volgend seizoen verder bekijken hoe dat we nog meer bewustwording bij de mensen kunnen creëren. Omdat muggenbeten helaas niet meer zo onschuldig zijn als vroeger, maar dat het nu bijvoorbeeld met dat West-Nijl-virus toch wel een risico kan inhouden. Ik denk dat het bij iedereen relevant kan zijn om zich te beschermen tegen muggenbeten, maar vooral ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen, vooral ernstige onderliggende aandoeningen.
0: In Vlaanderen zijn in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Er is meer duidelijkheid over de begrotingsplannen van premier De Wever voor 2027. In totaal wil hij 4 miljard euro vinden. De Wever spreekt over een schuldenrem, een rem op de uitgaven van de overheid. Politiek journalist Karel Latré.
3: Wat staat er in dat plan voor 2027? Dat is vooral werken met het niet indexeren van lonen van ambtenaren, van uitkeringen voor mensen zonder job, mensen die met pensioen zijn, en ook het niet indexeren van de loonschalen. Dat is eigenlijk toch een besparing bij mensen die aan het werken zijn.
0: En dat ligt moeilijk voor CD&V en Vooruit. Morgen zitten De Wever en zijn ministers opnieuw samen. Oekraïne gaat opnieuw de energieinfrastructuur in Rusland aanvallen. Dat heeft Oekraïns president Zelensky gezegd na nieuwe Russische aanvallen vannacht. Dat is opvallend, want Amerikaans president Trump had nochtans aangekondigd dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinfrastructuur 3 dagen lang niet zouden aanvallen. Veel Oekraïners geven Trump ook de schuld van de aanvallen afgelopen nacht. En op de wereldbeker Korte Baan in Kazachstan heeft Roos van Otterdijk haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag opnieuw verbeterd. Van Otterdijk zwom naar een tijd van 24 seconden en 56 honderdste. Dat is 19 honderdste sneller dan haar vorig record dat ze vorige week behaalde. Vanavond droog met brede opklaringen, minimaal tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maximaal tot 15 graden.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
5: Geel FM.

0: jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
1: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie-o-olen.be.
2: Het Geels Volkstoneel speelt de schoonste dag van Yves Caspar.
3: Pa, jij gaat trouwen met een Française die je online hebt leren kennen.
4: Ja, jongen. Je vois la vie en rose. En ze woont op de Champs-Élysées.
3: Wat gaat er weer aan die kosten?
2: Wordt dit de schoonste dag van uw leven of een ras-echte ramp? Ontdek het vanaf 6 november. Meer info op www.geelsvolkstoneel.be.
0: Geel FM.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info, surf naar geelfm.be.

0: Mol Ezaard. Samen met het Antwerpse duo Parka Paraplu zorgen ze voor een eigenzinnige mix van synthpop, new wave en heerlijk absurde teksten. Deuren open om 8, concert om 9 uur 's avonds. Tickets in voorverkoop aan €18 aan de bar van de Kapel. Ezaard 151 in Mol. Aan de kassa betaal je €25. Arbeid adelt en Parka Paraplu op 10 november. Mis het niet.
1: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
2: Hé, zo rap.
3: Ja, en je makelaar Quanta Costa?
1: Niks Costa. Dat heb je opgebroekt.
3: Dat meende je niet.
1: Ja, Imo SP, die vond een rap naar kopers. Hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
3: Dus geen kost.
1: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
4: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
5: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
6: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
5: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
6: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
5: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
6: Met dank aan Superjump en Geel FM.
0: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
7: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in

0: c'est très belge.
1: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
2: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
3: Millecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Millecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar millecentersmets.be.
4: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be. Geel FM.
5: Y'all still want me to come with you?

0: uur bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: Een 20-jarige man uit Mol krijgt een werkstraf van 120 uur en moet 3000 euro schadevergoeding betalen voor de verkrachting van een 18-jarige vrouw. Na vrijwillige seks penetreerde hij haar opnieuw terwijl ze sliep. De rechtbank benadrukt dat seks zonder toestemming verkrachting is. 8 beklaagden staan terecht voor de diefstal van luxe cosmetica ter waarde van 3,5 miljoen euro en de brand bij opslagbedrijf Storebox in Westerlo. Volgens het parket werd de brand in juni vorig jaar aangestoken om sporen uit te wissen. Meer dan 180 opslagboxen raakten beschadigd. De vermoedelijke brandstichter bekende. Er dreigt tot 5 jaar cel. In Meerhout komt er een infomarkt over de plannen voor een nieuwe kleuterschool en buitenschoolse kinderopvang aan de Schoolstraat. Bezoekers krijgen uitleg over het project en de toekomst van de schoolcampus. De infomarkt vindt plaats op maandag 19 oktober van 6:30 tot 8:00 in de avond in de polyvalente zaal van lagere school De Duizendpoot. In Laakdal is de nieuwe kindergemeenteraad voor de periode 2026 tot 2028 officieel gestart. De jonge raadsleden legden op 9 oktober de eed af. Florian van de Weijer van VBS Grootvorst werd verkozen tot kinderburgemeester. Leerlingen van de 6 basisscholen denken onder het thema Kinderen toegelaten mee over een kindvriendelijker Laakdal. Superjump aan de Antwerpse weg in Geel viert van vrijdag 16 tot zondag 18 oktober zijn 9e verjaardag. Er zijn jump-initiaties, DJ-sets, muziek en animatie. Vrijdag opent Superjump om 4 uur in de namiddag, zaterdag en zondag om 10 uur in de ochtend. Bij The House of Fun zijn ook bowling, games, karaoke, pool en darts mogelijk. Overdag bowlen kost zaterdag en zondag 5 euro per persoon. Date was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nieuwstraat 87 in Geel.

0: privépersoon, jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases? Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
2: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
3: Bel 014 58 82 82
2: of surf naar geelfm.be voor meer info.
3: Radioreclame op GeelFM rendeert gegarandeerd.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse. Molseweg 88 in Geel.
4: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.

0: Ze vergelijkt het zelf met een zwerm vogels die zich in de perfecte eenheid door de lucht beweegt, zonder één vogel de absolute basis. Op het podium staan 9 jongeren met de meest uiteenlopende achtergronden en fysieke mogelijkheden. Allemaal vonden ze hun plek in de groep. De voorstelling herdefinieert wat het betekent om anders te zijn en laat zien hoe dans en muziek een universele brug slaan. Laat je meeslepen door de stuwende beats en de ontembare energie van het collectief. Wees er dus bij. Op donderdag 15 oktober om 7:15 s'avonds. Reserveer je plekje via www.dewerft.be.
1: 1 minuut voor cultuur.

0: Shoppen in Ole maakt compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
1: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
2: Ja, op een maand zeker.
1: Nee, binnen de week.
2: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
1: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
2: En wie zijn dat?
1: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
3: Kijk snel op imosp.be.
4: Gele FM.

0: dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Das Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
3: Een 20-jarige man uit Mol krijgt een werkstraf van 120 uur en moet 3000 euro schadevergoeding betalen voor de verkrachting van een 18-jarige vrouw. Na vrijwillige seks penetreerde hij haar opnieuw terwijl ze sliep. De rechtbank benadrukt dat seks zonder toestemming verkrachting is. 8 beklaagden staan terecht voor de diefstal van luxe cosmetica ter waarde van 3,5 miljoen euro en de brand bij opslagbedrijf Storebox in Westerlo. Volgens het parket werd de brand in juni vorig jaar aangestoken om sporen uit te wissen. Meer dan 180 opslagboxen raakten beschadigd. De vermoedelijke brandstichter bekende. Er dreigt tot 5 jaar cel. In Meerhout komt er een infomarkt over de plannen voor een nieuwe kleuterschool en buitenschoolse kinderopvang aan de schoolstraat. Bezoekers krijgen uitleg over het project en de toekomst van de schoolcampus. De infomarkt vindt plaats op maandag 19 oktober van 6:30 tot 8:00 in de avond in de polyvalente zaal van lagere school De Duizendpoot. In Laakdal is de nieuwe kindergemeenteraad voor de periode 2026 tot 2028 officieel gestart. De jonge raadsleden legden op 9 oktober de eed af. Florian van de Weijer van VBS Grootvorst werd verkozen tot kinderburgemeester. Leerlingen van de 6 basisscholen denken onder het thema Kinderen toegelaten mee over een kindvriendelijker Laakdal. Superjump aan de Antwerpse weg in Geel viert van vrijdag 16 tot zondag 18 oktober zijn 9e verjaardag. Er zijn jump-initiaties, DJ-sets, muziek en animatie. Vrijdag opent Superjump om 4:00 in de namiddag, zaterdag en zondag om 10:00 in de ochtend. Bij The House of Fun zijn ook bowling, games, karaoke, pool en darts mogelijk. Overdag bowlen kost zaterdag en zondag 5 euro per persoon. Dit was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
1: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11:00 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel. Geel FM.

0: Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: Een 20-jarige man uit Mol krijgt een werkstraf van 120 uur en moet 3000 euro schadevergoeding betalen voor de verkrachting van een 18-jarige vrouw. Na vrijwillige seks penetreerde hij haar opnieuw terwijl ze sliep. De rechtbank benadrukt dat seks zonder toestemming verkrachting is. 8 beklaagden staan terecht voor de diefstal van luxe cosmetica ter waarde van 3,5 miljoen euro en de brand bij opslagbedrijf Storebox in Westerlo. Volgens het parket werd de brand in juni vorig jaar aangestoken om sporen uit te wissen. Meer dan 180 opslagboxen raakten beschadigd. De vermoedelijke brandstichter bekende. Er dreigt tot 5 jaar cel. In Meerhout komt er een infomarkt over de plannen voor een nieuwe kleuterschool en buitenschoolse kinderopvang aan de Schoolstraat. Bezoekers krijgen uitleg over het project en de toekomst van de schoolcampus. De infomarkt vindt plaats op maandag 19 oktober van 6:30 tot 8:00 in de avond in de polyvalente zaal van lagere school De Duizendpoot. In Laakdal is de nieuwe kindergemeenteraad voor de periode 2026 tot 2028 officieel gestart. De jonge raadsleden legden op 9 oktober de eed af. Florian van de Weijer van VBS Grootvorst werd verkozen tot kinderburgemeester. Leerlingen van de 6 basisscholen denken onder het thema Kinderen toegelaten mee over een kindvriendelijker Laakdal. Superjump aan de Antwerpse weg in Geel viert van vrijdag 16 tot zondag 18 oktober zijn 9e verjaardag. Er zijn jump-initiaties, DJ-sets, muziek en animatie. Vrijdag opent Superjump om 4 uur in de namiddag, zaterdag en zondag om 10 uur in de ochtend. Bij The House of Fun zijn ook bowling, games, karaoke, pool en darts mogelijk. Overdag bowlen kost zaterdag en zondag 5 euro per persoon. Dit was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.

0: dee dee da da da, a la da dee a la da da, a la da dee dee da da da, da da da, da da da.
1: Moet je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: een zwaar ongeval aan de kanaaltunnel in Frankrijk. Dat is de verbinding tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Daarbij zijn 19 gewonden gevallen, 5 zwaar gewond. Een minibus kantelde en werd daarop aangereden door een goederentrein. Het treinverkeer in de tunnel is volledig onderbroken. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. In Beernum, West-Vlaanderen, is een fietser van 69 overleden toen hij aangereden werd door een bestelwagen. De man wilde de weg oversteken en werd daarna gegrepen. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De problemen na de mogelijke cyberaanval bij Albert Heijn blijven aanhouden. Klanten zullen al zeker tot en met zondag geen boodschappen thuis kunnen laten bezorgen. In de winkels zijn de problemen intussen opgelost. Daar zullen de rekken opnieuw aangevuld worden. Sinds vorige week kampt Albert Heijn met ICT-problemen na een mogelijke hacking. Daardoor lagen alle systemen plat. De Gezinsbond roept op om gezinnen met lage inkomens te ondersteunen bij de stijgende energieprijzen. Die staan op hun hoogste niveau in bijna 4 jaar. Zo betaal je door de oorlog in Iran al 1000 euro meer voor energie. Daarom pleiten ze voor specifieke maatregelen. Je hoort voorzitter Ivo Mechels.
1: Wij vragen geen algemene ondersteunende maatregelen, omdat bij algemene ondersteuning, dat geef je ontzettend veel geld uit, dat geld is er niet meer. Maar ook omdat gezinnen dan minder beginnen te letten op hun verbruik. We willen dat men zeker de laagste inkomens ondersteunt bij middel van het Sociaal Verwarmingsfonds en of een uitbreiding van het sociaal tarief.
0: De Gezinsbond roept de overheid ook op om renoveren makkelijk te maken, zodat gezinnen hun woning energiezuinig kunnen maken. Een verdiend gelijkspel voor Union in de Europa League. Het speelde 1-1 gelijk tegen het Spaanse Real Sociedad na een doelpunt in de slotminuten. Union pakt voorlopig 4-6. AA Gent won dan weer zijn eerste wedstrijd in de Conference League. Het werd 1-0 tegen het Deense Aarhus. Gent verdiende de overwinning, maar kon pas in het slot scoren. Je hoort Gent-speler Matthias Delorge.
2: Ik denk vooral op het begin een beetje afwegen tegen elkaar. Ik denk dat het slordig was. Ik zeg het een beetje zoeken, maar daarna eenmaal als we ons ritme gevonden hadden, ging het goed. En creëerden we kansen alleen. Ik denk dat we onszelf iets meer moeten belonen.
0: Gent staat ook meteen aan de leiding. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: Een 20-jarige man uit Mol krijgt een werkstraf van 120 uur en moet 3000 euro schadevergoeding betalen voor de verkrachting van een 18-jarige vrouw. Na vrijwillige seks penetreerde hij haar opnieuw terwijl ze sliep. De rechtbank benadrukt dat seks zonder toestemming verkrachting is. 8 beklaagden staan terecht voor de diefstal van luxe cosmetica ter waarde van 3,5 miljoen euro en de brand bij opslagbedrijf Storebox in Westerlo. Volgens het parket werd de brand in juni vorig jaar aangestoken om sporen uit te wissen. Meer dan 180 opslagboxen raakten beschadigd. De vermoedelijke brandstichter bekende. Er dreigt tot 5 jaar cel. In Meerhout komt er een infomarkt over de plannen voor een nieuwe kleuterschool en buitenschoolse kinderopvang aan de Schoolstraat. Bezoekers krijgen uitleg over het project en de toekomst van de schoolcampus. De infomarkt vindt plaats op maandag 19 oktober van 6:30 tot 8:00 in de avond in de polyvalente zaal van lagere school De Duizendpoot. In Laakdal is de nieuwe kindergemeenteraad voor de periode 2026 tot 2028 officieel gestart. De jonge raadsleden legden op 9 oktober de eed af. Florian van de Weijer van VBS Grootvorst werd verkozen tot kinderburgemeester. Leerlingen van de 6 basisscholen denken onder het thema Kinderen toegelaten mee over een kindvriendelijker Laakdal. Superjump aan de Antwerpse weg in Geel viert van vrijdag 16 tot zondag 18 oktober zijn 9e verjaardag. Er zijn jump-initiaties, DJ-sets, muziek en animatie. Vrijdag opent Superjump om 4 uur in de namiddag, zaterdag en zondag om 10 uur in de ochtend. Bij The House of Fun zijn ook bowling, games, karaoke, pool en darts mogelijk. Overdag bowlen kost zaterdag en zondag 5 euro per persoon. Date was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
4: Geel FM.

het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haard gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

café van bloed en oorlog om ons heen. Berg

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.

0: Bij een botsing tussen een minibus en een goederentrein bij de ingang van de kanaaltunnel in Coquelles in Frankrijk zijn 19 gewonden gevallen. Dat melden de Franse autoriteiten. Volgens de laatste berichten zijn het allemaal mannen van verschillende nationaliteiten. Twee van hen zijn zwaar gewond. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het parket onderzoekt de zaak. Oekraïens president Zelensky heeft ons land bedankt voor de steun in de oorlog met Rusland. Dat schrijft hij op X. Zelensky sprak vanmiddag onder meer met koning Filip en zat vanavond ook samen met premier Bart De Wever. Dat gebeurde in de marge van de EU-top in Brussel. Zelensky benadrukte ook dat de Russische tegoeden bij Euroclear geblokkeerd moeten blijven zolang de oorlog duurt. Morgen spreekt Zelensky ook de Europese Raad toe. En een wisselvallige avond voor onze Belgische ploegen in Europa. In de Europa League verloor Anderlecht van en bij het Kroatische Dynamo Zagreb. Het werd 1-0 na een penalty in de slotminuut. Anderlecht pakt zo 0 op 6. Eerder vanavond speelde Union dan weer 1-1 gelijk tegen Real Sociedad. Union staat gedeeld 11e. Op de eerste speeldag van de Conference League pakten beide Belgische ploegen wel de zegen. STVV versloeg het Georgische Iberia met 2-0. Gent won dan weer met 1-0 van het Deense Aarhus. Vannacht droog en overwegend helder, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
1: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
2: Geel FM.

Bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.